is een holle veetram. Holle veet, holle veet, holle veet, draaibaar, draaibaar, strandbaar. Volg ik weer die bij de trein, rond bij de nacht. Die slomaan toch, mijn kant is vriend, die is een holle veetram. Holle veet, holle veet, holle veet, draaibaar, draaibaar, strandbaar. Volg ik weer die bij de trein, rond bij de nacht. Die slomaan toch, mijn kant is vriend, die is een holle veetram.